hij een consulent kan hacken. Als zon kan bedriftens allersiste dager komen. Men in communen aan de zieke job of voor een som syns daar zo beleidig met een pc feil. En mellomstor etat som går i stå.